0: What's your name? He told me. Arthur. Arthur. Arthur, is he? What's your name?
1: Oh, megan os ag sic chago Joshua Cowab a dda mag stwch Dyn y pecha eid ca egon iawn sy'n siad dyn y pech dym wad A i gael gynia mag oes gael dda hwyd siad ni a hwyd siad ham haws dad mas gynna i o a i gael gynia gael hyn dda hwyn ddw hwt A Joshua hy gwyed match gan y pedau a i gynia eid gynny sno baig siobl bwn hyn dda hwyd dat A go nwy jabyd si megan bed si long chop hag a bydd da bi hyd
2: Mwy nes wasgyd ei hyr, i ddeith ag yn ei dde Joshua hi hyr Stine ook dan in de heer, snaps keren geen heer. A tukkertje die nog zit aan de Facebook, die nog dein. Dan de katijn en her, dan naga die tien en hem.
3: Nou, dat is geen ja, maar gaan nog die tijd, dan gaan nog de heet, not to me, check out de heet. Bijgen en ansters en bijgen niji en anagos, maar snaps wat in de endohos hier en ja, not hij kan snaps weet. En daar mag ik bed schudden en te en een doorhoosie en daar en daar houdt je net te met en een doorhoosie naast daar waai je omhoog en de masken en dan kan er mij gemet en je gaat door iets om te gaan en nooit meer te nemen en en niet zeker dat ze je met ziet en nooit meer te schudden je je eet en dan en dan je bed spitten en de bed en als je bed je eet en daar het de god is in de december of daar het bed stier bed je eet en daar Hij zei niet dat ze ziet dat ik een instelling zou zijn dan de hij ging niet eens het zoiets hij ging niet de masken uit dan de kuis kan zoiets doen dat niet masken uit. Dat mijn gids kogels kan het chabi van februari. Ik had hen te gaap dan het zijn te achter zijn ziet kan zijn twee gids pomp dat zo dat is zie je dat dan heb je schon. Ik heb het gegeven dat ik het in mijn masker net heb gezien. Dat was het in een paar, het is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje So I got this store and then G Spain and the canal match a speed and a whisker and drop in Jervid Stunnan and Gammy Oin Wigget and I got to get the gate. I'll get into Gary Nathamachin and the Gary Gern.